daga yi rari witch witch montre fi identa tik tik gawi askar waqif gig gig min jalou kan khana eh.